zing verloren o fonteinen en toverbeelden van oases langs die pad. Maar ver al wees die torens van die mijne, jouw schoonheid leeft veel dieper in die hart. En hij komt hou op een manier was daar maar net diezelfde vrede.

hoor je rammelende ratten langzaam stil. En die dreunen van je buikskut s'nachts die muren. En de flitsen van blauw blitsen in een schacht. Waar man zo smolle in die diep droomuren. Goud breek uit die brandkluis van die nacht. Ik onthou nog soms die misreen in augustus.

wat die leed was, het ek jare terug vergeet. Maar ek onthou en delf nog goud uit die verlede, uit die nevelige berge van die mol. En droom en bou al vrede, vrees my vrede, en al is my eie wereld half pad hol. En droom en bou al vrede, vrees die vrede, want die wereld is maar ooral half pad hol.

Daar is wijsters wat ik. Kijk ik hier glas op die tafel, wat aan zand, korrels werstuk. Daar is namen vergezichten en datums op kalenders omkring. En een kompas wijs richting.

was weiß Rachter für die fremde Land. Besalms van een dochter wordt laat nacht berichtet.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

deal, dear. If only you're loud enough, throw your man forbi for you. Make your cell phone and your ear on. Dan zijn die broers hier onder in bed. Jij verloor beheer. In bliksem hier, waar al wat loopt. Waar al wat gaan. Loop weg met mijn Bijbel. In een nightmare. In een mes. Voor jou is echt bang. Bang er eens een poffer.

y enojeciendo. Con el odio escape y una y un reptil slob. No como se ni lata. Ojo y soy que fuere o día. Sena ni donka, en drunk man pur. Wach en kijk, wat gebeur. Eister op eister. Louis zal die vonkel het spat. Die lijk van Leon Veenstra. De eeuwen zijn een donker gat. Maar ik weer, die duivel kom jou al gooien.

Zo op een stofpad, het ons verdwaalt. Ergens bij kruisen die aan elkaar geraakt. Iwers in die skemer, het ons mekaar verloor.

half en skeef. Geen teken van reën, die dors my ewige vrees. Sien ons iewers hoop, ver voor ons lê. Of is alles reeds dood, nog voor jy iets kon zeggen.

0: even dan nou, hoe draai hij nou?
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: die Wilkinson met Stoppeland en ook in koor muziek daar met Piet Sewals. Dit is ons eie boerenpompie, lekker boerenmuziek, waar is niks fout daarmee nie. Weekstaat 10 oor 10. Vrijdag die 8e mei, natuurlijk baie lekker muziek wat nog op pad is, want het is vrijdag. So jou keuse van muziek so ver het van ons moeilijk is. Baie van die liedjes natuurlijk al aangevra. So by hierdie tyd van die week is hulle al gespeel, maar ek glo jy geniet die muziek saam met my vandag.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, Alkeken, is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me zijn ding sê van vat een beetje vast. Want zoals je achterraak, maak hij zeker zijn ijs raas in zijn glas. En nou die langblaaspad loop strijd tot op zijn voorste. Je kan het stop, daar staan en roep. En op Skollie zal jou bederven.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 9 Mei, Aliwal Noord 515, Bishu 822, Kraddock 717, Dispatch 1020, West London 1320, Fort Beaufort 719, Gravernet 818, Gramstad 922, Jeffreys Bay 1621, Mthatha 720, Port Alfred 1321, Port Elizabeth 1220, Port St. John's 1323, Queenstown 517 en Uitenhage 1020. Dis jou weer dinge vanmôre, Saterdag 9 Mei.

Hartelijke goeienaand en welkom hierso by Klankgolf, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom, hallo. Goeienaand. Baie dankie sê vir Big Nick natuurlik, wat natuurlijk achter die microfoon is, week staat tussen 3 en 6. Baie dankie Nick, jy moet veilig reis en met 'n lieflike naweek verder hê. Tyd nou aangestap is so 11 minute, net na 6 uur op Luister FM. Ek is nog heel te mal 100% die vrou verskoning van my stem. Ons besig om daan te werk, nee.

haar soet liefs nie hier, maar ver in Duits-Wes. Duits-Wes word donker, Duits-Wes word goed.

Die beste musiek so na jou smaak. Net hier op Klankgolf. Vrydag 6 tot 9. Saam met my Rian Strydom. Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

Franse klanken van Low Vidals met Tony van Benoni. Dit voor het Lady Gaga, The Edge of Glory. 33 minuten, dit na 7 uur op Luister FM. Hallo Rian, ons gaan jou mis terwijl jy rus kan. Sy vat word gauw gezond weer. Dank je, Nisha. Binnenkort weer terug. Kom eens luister, Mickey Volger, en dan word ik stijden als met Mosaïek.

0: is Nicholas Laudos met Bring Die Storm. Net voor het Modern Talking met Sherry Sherry Lady. 5 minuten weg vanaf 8 uur op Luister FM. Net na 8, so kwart oor 8. Voor ons kyk nou ons weer vir oulaas vir die Ooskaap verbore die 9de Mei. Bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Is ons Luister FM, nee. Dan moest ek gaan volg op sociale netwerke daar so, Facebook en Instagram. As dinge begin oranje raak, en weet jy is op die rechte spoor. Ons is nou een TikTok page ook. Sê, ek kan een draai daar so ook gemaakt. Het is Luister FM live. So gaan maak een draai daar so en geef ons een volg daar so. Baie lekker dingetjies op pad daar so op sociale netwerke, vooral op TikTok. Tokse front, want ons gaan lekker videokies daar, soos al reeds een hele paar videokies daar, soos as jy bykie wil gaan lach, bykie afskakel, gaan maak een draai op die Luister FM, so TikTok pad, bladsy. Dit is Luister FM live.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Amsterdam Bernardi, ek smal oor sy naam, ek weet nie hoekom nie, met spontaan. Dis 2 minute net na 8 hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. En net voor dit het ons 'n bietjie geluister na Ray Dillon daar, die meisies van vryheid en die meisies van Potch. Kom ons gaan voort, Rihanna Dell is volgende met tweede kans.

En ik diepste, diepste duister. En ik diepste, diepste duister. Word jij alleen geteister. Word jij alleen geteister. En als jij mooi luister. En als jij mooi luister. Is het jouw naam wat hij fluistert.

buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.